Die ouverture of dan openingsdeel tot bedryf 3 van Frans Lehaar se operette Goud en Silwer op in hierdie uitgawe van Musiekbonbons op RSG. Janos Sandor lei die Budapest Philharmoniese Orkest.

Jonas Kaufmann het 'n aria uit van Weber se Oberon gesing. Hier is nou twee bewegings uit Francesco Bonporti se vioolkonsert in F majeur. Die voormalige priester het destyds musiekles geneem by die bekende komponis Arcangelo Corelli.

En dit was een lied van Monuisco. Je luister nou muziekbonbons op RSG. Nou een deel uit die trompetconcert in E-meier van Carl Fasch. Die Duitse componist het geleef van 1736 tot 1800. Mens kan eindelijk na die concert as een concerto grosso verwijs, want instrumenten soos die hobo en die viool is ook baie prominent in die trompetconcert.

Ons het geluister na On the Rain van Liszt. Nou staan Lynn Harrell en Bruno Canino nader met Arthur Sullivan's Idylle.

Kamerata Baden het dele uit Gemignani se Concerto Grosso nummer 3 uitgevoer. Vervolgens die stadige deel uit Paganini se Terzetto vir viool, kitaar en cello. Die Paganini trio voer dit uit.

Ach, ek am dako 3, gaan my nie te hengje, gwa 107, o en 9, ek ska FM siki. Program, gesonde het kwen, se kon jam se na gwaad kees, nsa twa sa. Kai kuko di, gesonde het, en nsa kon oa kon, si geri ak gesoe e, geri kata ting, tam sika. Nie ge ire ka mate kwa gaan te koma go te kom ta tinzi jwanga go tsu anisa tsa kae ko

0: Daar is tans geen outomatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
1: Wat sê jy?
2: Ach nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
3: Spoedkameras, denk ek nie, is een groot oplossing. Dit kan deel wees van een strategie, ja.
4: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is een traffic cop neutral speed.
5: Daar is net een oplossing en dit is speedbumps.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit dagliks op RSG.
7: Welkom, my wêreld. Jy het die mooiste, blinkste wit vere wat ek nog ooit aan enige swaan gesien het. Kyk net hoe glinster hulle in die son.
8: Die klein eentjie is stom van verbasing. Hy weet nie wat om te sê nie. Luister woensdag aand, 22 Julie om 20:07 in opskud na die storie oor die lelike eentjie.

So snel die tyd voort, ons trek al verby middel Julie. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, my voorreg om saam met jou te kan kuier Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Johan en Sinta Karelse van Durbanville, hulle sê hulle luister al jare lank na die program, maar is die eerste keer dat julle versoek instuur, so baie dankie. Julle deel hierdie een met julle kinders, Louise, Jaco en Sylvia. Dit is die eerste deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se baie bekende Simfonie nummer 40 in G mineur.

Ella Roberts en Skyboat Song. Onthou jou versoeke is ook baie welkom. Jy kan het stuur na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za en die herhaling van hierdie program is elke woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Drina Ferreira van die Strand. Saam met jou gaan ons luister na die intermezzo uit Frans Schmidt's opera Notre Dame. Jy wil hê dat jou vriendinne Sari en Rita hierdie een saam met jou geniet.

Jay Unger en Molly Mason met The Ashokan Farewell. So gepraat van tot ziens sê, ons gaan groet met julle versoek, Wessel en Karen Jooste van Pretoria. Dit is hierdie baie bekende 1812 overture deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski.